0: Schoenen putzen met de zweep, maar leren slapen haar aan, dan leg ik het rijtje naar bezoek. Oh, hey, touw. Oh, hey, touw.
1: Allemaal.
0: Papa doen we nou eens maar een nieuwe schoenen lang. Is er helemaal geen pizza aan te doen.